wisket, ek was kaalvoet op die grond bad. Met een stok, of een klittie, of een kleilat. Ek was koning.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Luk in best waar je leven schetst of een stam. Diep wat kaart, een mythe getouw. En hier moet jij jouw menselijkheid aanschouwen.

0: Luister FM.
1: Rapid met Bitterfontein op die wasgoedlijn.
2: So iemand my gevra, hoekom speel ek nog muziek? So my hele leven lang. Eerlijk waar, het is maar eindelijk al plek waar ek veilig is. Ja. Some of your band of... vriend of twee bij op de verhoog. Maar dat is helemaal die waarheid wat daar gebeurd is, niet die opgesmukte. So, dat is zeker maar hoekom, want het is al een reëel wereld daar, denk ik.

zachtjes, mijn trap op en af. Als een schilderij van Escher, wat onverwacht. Ergens in september, in het veld.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Het was gister 4 en die semmer 3. Op die marme sien jy daar my oorlommie. In die motorie van my gemoed. Jou memories uitgeken en geonderzoek. In die dag en die nacht sleep slag pas aan. Terwijl tijd en die leven in die zeer stil slaan. In het meestal moerig en mijn gemoed met jou omgaan. Jou nals het rooistreep aan. Getrek op mijn rug en elk vertrek weer.

geval van alles vergeet. Op die einde van die dag is daar niks wat traag. Net twee datums op het lip, het is al wat zaak. En die enigste werkelijkheid.

Zak vanavond veel bed waar je op je groentrekker zit. En daar waar je ploeg, waar je stof zo staat.

0: Die skaakspel so vroeg in die dag kan nie verkeerd gaan nie. Net voor dit is het Rieke Snel spijt kom te laat en Three Doors Down, Here Without You. Hier op die lekker luisterstasie. Top treffer sal altyd wees, maak jy ook wie waar nou, want die is a song net daar. So ja, Lies, ons gesels alles bykie rugby en ons het selfs hier a paar voice notes en boodskapies deurgekry en ek gaan so met deur gaan na Rudolfs.
1: Goeiemorgen daar. My opinie is, ons het te veel tackles gemis. Dat hy te loop het op drie. Of op een sekere drie. Dankie.
0: 100% saam, en ek weet precies wat sy drie van praat ook. Ja,
2: ek denk ook, daar was een paar oomblikke waar die oomblikse aangehaar klip gekom het waar ons ouwens sien wat ze staan. Ek meen, hulle gaan ons aan om jou gaan. Moet nie wacht.
0: Ja, kiek
2: die
0: groot...
2: Ga net vir die tackle, moet nie wacht.
0: Nie. Kiek die groot ding is, nie, hulle sê altyd tomatiesaus en een boerewoorsrol gaan goed saam. Maar in Nieuw-Zeeland, hulle spel en spasie is een issue. En ek denk dit was een van die groot dinge. Ek weet, Brighton Polse het ook... het ook aan het geraak in die halftime show, kan ek so sê, en ook gesê dat dit een groot ding was. Maar, ja, ek meen, een wen, ons is baie gelukkig daar oor, dat was een paar wat uitgestaan het, Axe & Chem, man, for high life, die ding het geroer, Malcolm Marks,
2: ja.
0: Hy het his body on the line.
2: Daar was een paar keer wat van die All Blacks net so in om vast hartelijk hulle net afbond.
0: Ja, maar niks. Da's nie een tackle wat uitstaan, boonbehalwe Sia Kolisi op sy weg.
2: Oh, yes.
0: My dude.
2: En hulle is beste pal.
0: Laas week in die kerk, hierdie week tackle ek jy hulle uit.
2: Ja, is baie mooi, dit was rarig baie goed. En voor die drie gekom het, ek het soms te klomp vriende die rugby gekyk. En voor Sia sy drie gedruk het, die drie, vir die 30 sekundes leading up to it, het allemaal gegaan. Dis Sia gaan het reden. En jy weet, soveel as wat ek mal is oor Pieter Steffens kaptein, Sia bring net iets. En die span en hulle gemoed van die kantlijn af, jy kan sy passie sien. Dis wat hy doen, hy maak een verskil.
0: Ja, he's a good cap, man, he's a good cap.
2: Baie gesê, terwijl ons oor die tackling praat, of ons een paar tackles wat ons, soos ons gesê het, baie goed gedoen het. Een ding wat ek nie meer saamstem nie, is hoe ons genuil word vir ons, kom ons sê, high tackles, die kopskoot was enig gewees, maar hoeveel high tackles daar was van die All Blacks, wat net oorgekyk was, wat ek nie volledig regverdig is.
0: En head contact. Head contact
2: ja,
0: was een groote.
2: Skouwer teen nek, skouwer teen kop. Dat was een hele paar van hulle, wat ek voel net oorgekyk was, wat nie regverdig is nie.
0: Ja.
2: So
0: ja.
2: Dit is een bykie vraag, Serien.
0: Dit was natuurlijk, en ek denk tot nou toe, ons het een baie goeie spel gehad, ons het rechtig. Ek denk, ons het baie goed gespeeld, ons het baie uitgekom, ons het een harde game gespeeld, dit was een rechtige, baie final vibe. Ek denk, tussen allemaal van hulle, en mense moet ook sê, dat was baie veranderinge, er was net drie veranderinge in die All Blacks squad, wat die vorige week tegen ons gegaan het. Baie op en af met ons, wat een span kies by veranderinge in die All Blacks squad, wat die vorige week tegen ons gegaan het. Baie op en af met ons, wat een span kies by maandag,

0: verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer.
1: Bepalings en voorwaardes geld.
2: You have family. When you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You

0: Luister FM. En dat is een lekker aan de kant. Zij is sterker prop, zei elke hond. Hey man, elke hond krijgt zijn dag en al die lekker dingetjes. Het is amper tijd voor ons om weer te groet hier op die lekker luisterstatie. Ik vind het interessant, dit zal een beetje gaan rondkramp. Van die is daar record op record en dingen op dingen. Maar ons ken ook hier rarig al die goedie, Ryan. So, in Zuid-Afrika-provinciaal is je ooit gewonnen dat wie die meeste games gespeeld. Urys Edwards heeft 165 games gespeeld van Natal.
1: Oh wow.
0: John Boetes voor die Puma Sharks, 156. Helgard Miller, 142. Voor die cheetahs.
1: Jo, Helgaard Miller van het.
0: Nee. Dan kijken we natuurlijk naar Zuid-Afrika. Je bent net zo beter met de meeste 141. Victor Matfield 127. Brian Abana 124. En dan die enigste wat nog in is Damien de Allende. Wat nog een paar games het voor zijn Centurion. Maar toch een krap een beetje rond. Dit voor interessantheid zal we internationaal, vernationaal.
1: Nee, Damien de Allende het laatst nog week zo uitgemaakt.
0: Heet hij, dan zie je een beetje back. Sorry.
1: Ja, het laatst nog week zo uitgemaakt.
0: Want toch een krap een beetje rond nationaal. Wie nationaal die meeste gespeeld top 10 in die wereld. En ons het dit een Zuid-Afrikaner. Wat op die top 10 is.
1: Oh, wow.
0: Met, op die tiende plek het ons Sian Healy met 137. Maar die topspeler is Alan Wynne-Jones. Wat we van is gespeeld is 170 caps.
1: Wow.
0: Nee, 170 caps. Dat is crazy, crazy, crazy. Weet wat is nog crazier? Dat ik nou een beetje dieper gaan delven in al die dingen. Nou, een van ons ik zie hem als een legend, meneer Ruan Pinaar.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Ruan Pinaar het 194 games gespeeld provinciaal, 88 voor die Cheetahs, 106 voor die Sharks. En hy het natuurlijk in 2024 het hy uitgedreed, het rank P uit.
1: Mm-hmm.
0: Maar met sy oorseese spel, met alles, het hy 472 games gehad.
1: Wow.
0: 472 games in sy hele loopbaan.
1: Shoo.
0: Wow.
1: Dit is baie.
0: Wow.
1: As jy denk, is omtrent net 1 week en dit is net vir 6 maanden van die jaar.
0: Craziness, man. Shoo, crazy, crazy, craziness. Ja, craziness. En ja, dit is
1: omtrent. Hy verdien sy aftreden.
0: Hey dude, man, he was a good kid.
1: Goeie
0: he was a good kid. Een fase het ons daarna gedoog, hy was die antwoord van alles.
1: Ja.
0: Meneer Ruan Pinaar. Hy het goeie rankie gespeeld, goeie skop. Ja, hy was a legend, man. Hy was a legend in sy tyd. Maar het het gekom tot op die tyd dat ons moet oorgee vir die tannie in die kerk.
1: Nee, ons gee vir oor vir die tannie by die kerk. Ja. Erika is in vir Jaika hierdie week, terwijl hy stierig is. So jy kan lekker saam met al keir tussen 9 en 12 vir die Jaika B met Erika.
0: Dat is easy peasy lemon squeezy. Biekie kouer, as het is gedink het, maar hy is daarom, morgen is natuurlijk length.
1: Ja, dit is lente.
0: Is lente.
1: Oh,
0: is morgen gaan al die
1: morgen gaan ons alle liedjes spelen. Is lente in die boerland. Nee, is something. Ja, dat
0: Despacito.
1: Ons sal die lirieke leer teen morgen.
0: Maar ek het genoeg worries vir morgen.
1: Ons gaan alle liedjes spelen morgen. Bloeminkies.
0: So, ons sê weer.
1: Gaan al vandag uit. En gaan koop een bosblomme, nee. Maar moet dit vir een persoon genie. Geef vir elke persoon wat jy sien, een blom.
0: Ja, maar as jy getrouwd is, geef het vir man. Want jy vrou gee nie skel. Jy vrou gee nie skel. Ik koop geen blomme vir een ander vrou. Wie van ons heeft my blom gekeken? Hier toe 88.
1: Ek koop blomme met niemand sê nie.
0: Ja,
1: en as jylle wil, morgen 9:30, daar by Shark Rock Pier, by Hobie Beach, kan jylle kom hallo sê vir my en Gerkie. Ons gaan sommer net so vinnig in die see inspring. En nie van die pier af, hier van die kant af.
0: Mag
1: ek? Nee, mag jy. Dit is onwettig.
0: Maar hoe onwettig?
1: Nee, hulle gaan jou toesluit.
0: Maar langa onwettig. Wat is toesluit?
1: Nee,
0: wat
1: toesluit
0: gaan
1: gebeur? Hulle
0: gaan nie in die tronk sit nie. Wat gaan nie te fine
1: daar
0: grip?
1: Daar is nie een level van toesluit nie. Toesluit is toesluit.
0: Ja, true that. True that. Maar silver pas by my oor. Ek sê my. Want dit sal ek doen. Ons
1: gaan van die strand af inloop.
0: Ja, maar
1: in die water, in die branders in. So julle is welkom om saam met ons te kom swem.
0: Vir die mense wat nie weet waar Shark Rock Pier is nie. Dis
1: die pier.
0: Pier.
1: Ja, ons gaan
0: nee,
1: by die pier.
0: Vir die mense sê is by die pier self.
1: Nie by die Roan nie, by die pier.
0: Ja, by jou swaar.
1: Ons
0: gaan aan die swembad spring.
1: Proof ek my swaar kan oortuig om saam te kom.
0: Is dit reg? Kom, spou 'n brug.
1: Kom pier, jy kom saam.
0: Spou 'n brug, bel. Maar ons gaan nou weer 9:30 môre. So as jy graag wil inspring saam met ons, kom ons maak het lekker, man. En ons kry paar, ons het al die hele paar ice queens,
1: ja,
0: wat saam met ons
1: hele paar mense, en al wil jy nie saam met ons swem nie, kom net af, kom neem foto's saam met ons, kom neem foto's van ons.
0: Ja,
1: ons gaan
0: man.
1: Evidence moet hee.
0: Ja, ons gaan. Nee, ek gaan moet, want jy gaan het nooit weer in my hele loopbaan sien.
1: Precies, dit is rare. Hy het gesê, hy sal hierdie ene doen nooit weer.
0: Ek sal nooit weer, ek haat koue water.
1: Maar dis ok, volgende jaar gaan ons dit doen in Kouga, so, dan gaan ons dit weer.
0: Ja.
1: So oor een jaar
0: maar
1: het jy vergeet te koud
0: want daar had ek een support team.
1: Daar moet jy dit doen.
0: Ja, en Kouga is iets anders, maar daar doen ek het.
1: Bring jou swembroek, bring handdoek, Gertjie, onthou jy handdoek?
0: Nee, ek sal nie, ek gaan 'n kombers bring, jou suster, ja.
1: En dan, miskien kan ons iemand oortuig om vir ons 'n lekker koffie reg te hê.
0: Nee, I know some people who know some people, man. Maar 17 minute net voor die tyd van 9, cheers vir eers. Ons vang julle natuurlik môre selfe plek, selfe tyd hier by Lekker Luisterstasie. Cheers vir eers.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
5: Ons was een spinkel en koljander, die een so mal soos die ander. Ons het nie besef, ons was verlief nie. Ons het groot geword

0: Dodo en Jokka daar met Jy is my huis in Charliesberg met Hoeka Toeka. Nou ja, dit is Hoeka tyd vir my om te groet en tyd vir Etienne Kalitz met sy program. Middag saam is sy om hier agter die mikrofoon in te skuif. Hy gaan saam met jou kuier tot so net voor 3 vanmiddag. So bly ingeskakel vir nog lekker kuier, lekker musiek net hier op jou lekker luisterstasie. En totdat ons weer saam kuier, onthou net, the best is yet to come.
1: Honger? Ons het jou gedaag. Kom kijk bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderjetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch bij 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig. Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
5: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: te gras.
1: Webega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

woordie duine is my ander woordie leven. Wat daarom die leven maak ik tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog iets wil leen, zal ik vanaan bij jou kom leen. Ons gaat hier drie links en hier drie rechts. Twee, drie, acht en toe een trek haar terug. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog iets wil leen, dan doen ons die bok om dans.

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
4: Johan Plumbers!

0: Leicester FM. Leicester FM Nice.
1: Je luistert naar Leicester FM, dit is nu 3 uur en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, brandstofpryse stijg woensdag weer skerp en selfoonoperateur staan die geen vervaldatum van data teen. Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stijging in brandstofpryse woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1.34 per liter styg, terwyl diesel tot tussen R2.93 en R3.14 per liter kan styg. Die stygings word aangedryf deur hoër internasionale oliepryse en 'n swakke rand. Die jongste verhogings plaas verdere druk op huishoudelike begrotings en vervoerkoste. Eskom het 'n tweede agtereenvolgende winsgewende jaar aangeteken met wins wat na belasting meer as verdubbel het vanaf R14 miljard verlede jaar tot R30.3 miljard van die jaar. Uitvoerende hoof Dan Marakane sê verbeterde kragstasie beskikbaarheid, strenger kostebeheer en verminderde dieselverbruik het die ommekeer ondersteun. Eskom se kostebestuursprogram het besparings en inkomste van R22.4 miljard opgelewer. Marakane beklemtoon winste sal verhoogde belegging in opwekking en infrastruktuur ondersteun. Hy lig munisipale skuld en elektrisiteitsdiefstal as kommerwekkende faktore uit.
2: We must be candid about the areas requiring urgent attention. We lost 13.1 terawatt hours through electricity theft. Emissions performance in the first part of the financial year under review were out of kilter in terms of our own targets. I'm glad that we are able to bring this back within the acceptable levels and we continue to hold the trajectory.
1: Celsius sê die afskaffing van vervaldatums vir mobiele data kan sy inkomste groei raak omdat verbruikers minder data sal aankoop. Ongebruikte data verval vanaf januari volgende jaar nie meer nie, wat beskryf word as 'n groot oorwinning vir verbruikers. Die nuwe reël beteken kliënte kan ongebruikte data onbeperk oordra, wat die einde maak aan die huidige gebruikte of verloor dit stelsel. Vodacom en MTN het intussen die onafhanklike kommunikasieowerheid hof toe geneem om die saak te betwis. Die ondernemings voer aan dit kan hulle beleggings en langtermynvolhoubaarheid nadelig beïnvloed. Die DA in Gauteng beskuldig premier Panyaza Lesufi dat hy nie optree teen korrupsie beskuldigde ambtenare nie en hulle herontplooiing toegelaat het. Woordvoerder Salim Simanga eis hulle moet op die nasionale swartlys geplaas word. Hy sê die voormalige Gautengse departementshoof van gesondheid Arnold Malotana, wat met die Tembisa hospitaalskandaal en ondersoeke deur die spesiale ondersoekeenheid verbind word, is intussen as departementshoof vir openbare veiligheid in Johannesburg aangestel.
3: Premier Panyaza Lesufi's silence on this matter is worrying. Malotana is currently unfit to hold any government or position because of the corruption allegation pending against him. And therefore, we want to make sure that Premier Panyaza Lesufi makes the reports public now and to make sure that those that are implicated in wrongdoing are held to account.
1: En jou geldsaak hier aan R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin $78,385. Die prys van goud $4,455.64 per fyn ons en Brent ru olie $93.28 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM.

Mooi en blij maar mooi. En op een maandag is het mos mooie muziek. Van Morrison into the Mystic. En voor Diana Ray Dillon. Hij zing geboren voor jou. Picnic samen met je Picnic Drive. Goeiemiddag. Dank je Etienne Kalitz. Met die middag samen zijn. Lekker samen met je tot zo net voor 6. Op die maandag die 31 augustus. Ja, flight augustus. Zijn story is amper uit. Dan klim ons in september. Een mooie lente. Soos wat die malle Lisa Marie en Gerkie morgenoggend hulle self gaan doodvries in die waters daar by Obie Beach. Liewers julle as ek. Nou ja, jou weer om die draai, sporties topic, die bokant van die uur. Ook ons kyk na jou hartstaf, Kiki kyk soos ouder gewoonte met iets op jou lekker luisterstasie. Frida van den Heever, en die hemel is fantasties. Sê bon voyage.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Volg ons op Instagram @luisterfm.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

vermomd. Want een gaatje wat lek wordt een gat. Een storm en een wijnglas als spat. Nou is mijn sporen het stof langs het pad. Maar die hakkies aan mijn hart is te zwak. Ja, die hakkies aan mijn hart is te zwak. Ik denk het zal kwijn, maar die lucht heeft net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwijn, want my hart het ook maar een buitelijn. Want een gaikie wat lek wordt een gat, een storm en een wijnglas al spat. Nou is my sporen het stof langs het pad. Die hakkies aan mijn hart is te zwak. Ja, die hakkies aan mijn hart is te zwak.

0: Ja, nu moet een man awesome skip. Kijk eens zo, leid erin, het geloop.
1: Ja, je kijkt een skoen uit awesome uit.
0: Kijk, en dit was zo gemoon en gegroen, die All Blacks, dat die hier niet skrams, dat die het sprongbokken beweeg. Je weet, hulle loop een beetje rond.
1: Ja, ik woon te lopen hulle.
0: Nou, zoals ik hier gezegd, hij loopt. En dat is nou precies waar die All Blacks gepraat het van. Die sprongbokken loop. Roxette's a sleepy single. Proclaimers, 500 miles. Opus, a life is life. Nazareth, a love leads to madness. Status quo, whatever you want and ever.

mai furto e na col. Na mai mai zilla zilla sta na mai arto, fani jol. E na mo scrittu da i mandi ma sin stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op. Zijn meisie en zijn pjallen nu mon bibo, maar hij is Bobby.

dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vrouw niet eerst permissie. En je stapt mij ook een zin eerst als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobbejaanski. Tien McNally.

En een hartelijke goeie naand en baie welkom by die program Jakkelsdraf. Hier op een lekker koel maandag aand. Het is die 31ste Augustus 2026, die laaste dag van Augustus. En dan is het lente. Ek is Johan Kloete, kers saam met jou tot om 12 uur vanavond. Net hier op Luister FM 90.6, 89.6. En natuurlijk ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg op TikTok by @luisterfmlive. Of gaan volg gerus my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM om te sien waarmee hou ons onself besig. Baie dankie aan die Alberts broers vir hulle Bobas program. Nou ek het vanavond iets besef toe ek hierna toe ry. En dit is dat Kobus moet 'n redelike groot hondehok hê. Ek dink is meer soos 'n hondehuis. Want dit wil vir my voorkom asof hy en Andre al twee in daai hok gaan slaap as hulle so aangaan met die dinge wat hulle mee aangaan. Vang hulle elke maandag aand tussen 6 en 9 net hier op jou lekkerste lekker luisterstasie.

0: Leicester FM.
1: Hey Tommy, kom ons vaat een bikkie, gee mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een bikkie vast. Want zoals je achterraak, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. En die langblaaspad loopt strijd tot op zijn voorstoel. Je kan niet stop, daar staan en roep. En op Skolly zal jou bekijken.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

soms kreeg skaam. Als mijn hart verwoed in de vensters van mijn oor staan en klop. Als mijn handen bid om aanvaarding en mijn voeten gedweer die kronkelpadkies. Als ik rouw woorden van mijn lippen aflek en vroeg wie is ik al is. Omdat ik luidkeels voor jou zing, al luister je niet. Ik zag eens veel bid, al hoor je dit niet. Ik fanatisch hoor je dicht, al verstaan je dit niet. Ik mijn handen zo diep in je liefde inslaan. Ik voel mijn vingers. Dan sta ik met eens alleen, gezicht in die wind, hoe al zoekend. Op plekken waar ons eens was. Op plekken waar ons eens was.